0: with a beat. Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
5: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
4: En garantie?
5: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
8: Zo, werkweek overleefd. Gefeliciteerd! Hoera! Dan wordt het tijd om je batterij weer op te laden met de Hot Weekend Reset. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 4 uur hoor je de beste dancehits, leuke weetjes en positieve vibes. Perfect voor op de bank of onderweg. Ik ben Mark Simons. Luister naar de Hot Weekend Reset op Hot Dance Radio.
9: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: The Beat. ATS Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
6: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
5: En garantie?
6: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
7: 30 years of beats that changed dance music forever. This October,

0: eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: dance.
1: These are next.
2: I said, ooh.
1: Continues.
3: Dirty cash, I want you, and dirty cash, I need you all.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
5: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
6: Klaas IT Training.
5: De route naar IT-succes.
7: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
8: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
7: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
8: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
7: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

0: of PC zonder tweede hypotheek?
1: 072 PC. Refurbished PC's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
0: En garantie?
1: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar of bestel op 072-pc.nl.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Dance.
1: These are next.
2: You're dancing the wild in the ocean. Ocean. Ocean.
1: When Hot Dance continues.
3: You're looking for a substitution.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
5: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
6: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
7: Klaas IT Training.
6: De route naar IT-succes.
8: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
9: When you close your eyes, the adventure begins.
8: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op Hot Dance Radio. Een uur lang even genieten van zachte ontwaakklanken. Zweef mee met Dreamscape. Of ontspan op elk moment dat jij daar zin in hebt. Dreamscape is ook in de app te vinden.
10: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.
11: And every Friday night, kick off your weekend with Michael Hudson.

0: maken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Een goede laptop of PC zonder tweede hypotheek?
3: 072 PC. Refurbished PC's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
2: En garantie?
3: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
5: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
0: You know, you could wait until Friday. But why?

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
5: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
4: En garantie?
5: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
8: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
9: Hot Dance Radio app.
8: The Hot Dance Radio app.
10: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
11: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
2: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
1: En garantie?
2: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar of bestel op 072-pc.nl.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Hot Dance Radio.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
5: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
4: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
4: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.

kan het echt, hè? Echt, ze kan het echt. Moving to the Sun. En dat refreintje. Dat kan ze dus echt. Ik zag laatst een video. En daar liet Ultranate even horen. Dat ze dat toch echt gewoon ook wel live kan zingen. En dat het zeker geen AI was. Nou ja, die discussie die gaan we niet meer aan. You're Hugo and I'm moving to the sun. En nu Alok en Khalid. Oh, ja. Dive into me.

Mars, dat was dus een meme een tijdje geleden. Misschien ken je dat nog, van iemand die de ruimte inschoot. En Rehab en Mufasa en Rani maakten daar een eigen versie van met wat zang eroverheen. You're the Belief bij Hot Dance Radio en nu een klassieker van Ida en Barak.

0: Soms doen die artiesten dat wel. Dan nemen ze even een andere naam aan om een ander geluid te laten horen. Perpetuous Dreamer was dit, The Sound of Goodbye. Maar dat is gewoon eigenlijk Armin van Buuren.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

betreft auto nummer 6. Wel vrolijk voor een spel waar je iedereen naar de tering moet schieten. Zometeen een klassieker van Cassius, The Sound of Violence, is deze van Keine Musik, Crazy for It.

stond laatst in een winkel. En dat is denk ik een maand geleden al. Toen kon je daar sparen voor kerstballen. Dus ik zeg, dat is een beetje gek toch? Dat je nu al voor kerstballen kan sparen. Ik bedoel, het duurt toch heel lang kerst? En toen zei diegene, ja, dit is wel een soort van winkel waar niet iedereen elke week komt. Ik stond bij de Galagal. All the girls get up.

als dat geen Funky Sensation was, dan weet ik het ook niet meer. Disclosure hoorde je in Gwen McRae en Funky Sensation. En daarvoor dus Colter en Nate Dogg, you're the liquor store. En ben jij aan het sparen voor die kerstballen bij de Gallegal? Zijn wel heel grappig, allemaal in de vorm van allemaal drankflesjes en zo. Kan je gelijk aan je hele familie laten zien tijdens kerst dat je echt zo'n alcoholist bent.

0: These are next.
1: Take me back.
0: When Hot Dance continues.
2: I made no promises. I can't do golden rings, but I'll give you everything.
0: Tonight. Hits with a beat.
3: Hot Dance Radio.
4: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
5: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
4: En garantie?
5: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
8: Purple Disco.
9: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
10: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
11: Hot Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.

en Max McNunn. Mooie naam. Je hoorde Take Me Back bij Hot Dance Radio. En voor deze plaat, we staan ook wat synoniemen. Geboeid, verrukt, betoverd, gefascineerd en geobsedeerd. Allemaal synoniemen voor gehypnotiseerd. Okay.

Wild Hit uit 2015 voor Years and Years. En ja, een beetje een zielig moment, maar Years and Years bestaat niet meer. In 2023 is Olly Alexander ermee gestopt. En hij is niet gestopt met zingen. Hij wilde gewoon verder onder zijn eigen naam. Maar dacht, het gaat veel beter. Years and Years hoorde je King Wild Dance Radio. Swedish House Mafia komt eraan naar Marshmallow.

0: Ella Henderson en Switch Disco. You're under the sun bij Hotness on that radio. Soms is het even lastig op een donderdag. Chesto, zo Bring Me To Life, ook another, komt eraan.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

moest zowaar net denken aan Bassie en Adriaan. En dat komt omdat er hetzelfde plinkie plonkie in zit als de plinkie plonkie van Bassie en Adriaan. Als je niet weet waar ik het over heb, moet je hem even opzoeken op YouTube. Plinkie plonkie. Heel gezellig liedje van Bassie en Adriaan. Dit was ook gezellig. Duke Dumont en Jack Jones hoorde je. I got you. Nu de Superman Lovers en One Republic. Dit is Starlight.

0: Ates Radio.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
6: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
5: En garantie?
6: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
7: 30 years of beats that changed dance music forever. This October, we're

Goedemorgen, dit is de ochtend op Holdens Radio. Ik ben Stefan en vandaag en morgen ben ik er nog. Volgende week is Bert weer gezellig terug. Waarschijnlijk heel bruin, want hij is ook naar de zon gegaan. Medusa, Piece of Your Heart hoor je zo na Afrojack. Feelings.

Gabri Ponte en Daddy DJ, We Could Be Together, de voor Oliver Heldens en Lift Me Up bij Hot Dance Radio. We gaan even terug naar 1999. En volgens de Billboard Hot Charts was dit de nummer 1 dance track uit dat jaar, uit 1999. Hij is wel echt super lekker. Big Love.

0: weer wat doen, maar ik doe het toch niet open. Sorry. Ik moet even denken aan die buurkinderen hier die dan belletje trek doen. En we hebben zo'n ringcamera. Dus als we op de bel drukken, dan zien we ze gewoon op. En dan zie je zo die gezichtjes zo. Dan druk ik ze op het knopje en dan zie je ze net wegrennen. Ja, grappig toch? Heb je vroeger vast ook wel gedaan. Calvin Harris komt eraan, Free. En ook A-Lock en Deep Down, hoor je zo.
1: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Consultancy.
1: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

betekent dat Tate McRae even een nieuw horloge nodig heeft. Hij loopt een minuutje of 10 of zo loopt hij achter. 10:35 hoorde je, Chesto. Daarvoor Alesso en Sasha en Destiny bij Hot Dance Radio. Zometeen hier non-stop de Hot Anthems Lunch. Veel plezier met dat en vanmiddag weer Barry vanaf 4 uur.

0: Hot Dance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
6: Hot Dance Radio app.
5: The Hot Dance Radio app. Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Hot Dance Radio.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
4: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
3: En garantie?
4: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
6: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
9: The Hot Dance Radio app.
10: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.
11: Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

0: zonder tweede hypotheek?
1: 072 PC. Refurbished PC's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
0: En garantie?
1: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar.

0: Kijk op hghkd.nl.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: What's up, everyone? This is Fed Legrand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
6: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance.

0: stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Consultancy.
2: Waar kunnen we u mee helpen?
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
5: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
6: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Dance Radio.
1: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
2: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
1: En garantie?
2: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
3: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt.

0: koopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Purple Disco.
3: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies.

0: IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
5: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
4: En garantie?
5: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
6: Zo, werkweek overleefd. Gefeliciteerd!
7: Hoera!
6: Dan wordt het tijd om je batterij weer op te laden met de Hot Weekend Reset. Elke zaterdag en zondag van 2 tot 4 uur hoor je de beste dancehits, leuke weetjes en positieve vibes. Perfect voor op de bank of onderweg. Ik ben Mark Simons. Luister naar de Hot Weekend Reset op Hot Dance Radio.
8: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Dance is all new. Wake up with Bert. Barry gets you home.
9: And every Sunday night, the Hot Dance Radio original tribute show.

0: pakken, voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
1: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
0: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
1: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
0: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Stijgende kosten en zorgen over de beveiliging van jouw IT-omgeving? Klaas IT Consultancy staat voor je klaar. Wij zijn de experts in advies, ontwerp en implementatie van Microsoft Cloud en security-oplossingen. Flexibel, discreet en altijd up-to-date. Bespaar kosten, verhoog efficiëntie en bescherm je bedrijf tegen cyberbedreigingen. Kies voor zekerheid met Klaas IT Consultancy. Je vindt ons op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Consultancy.
4: Waar kunnen we u mee helpen?
5: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Hotdance Radio.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining?

0: IT-oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: You know you could wait until Friday. But why?
3: Why?
4: You are different.

0: Radio met Swedish House Mafia, Nicky en Linus. Axwell, Steve, Angelo en Sebastian Ingrosso. Trio die heeft een belangrijke rol gespeeld in de opmars van elektronische muziek. Want die stevige drops, die grote breaks en die melodieën, dat is toch echt wel uit hun koker. Inmiddels herkenbaar en veelal gekopieerd door heel veel DJ's. Hey, welkom zo meteen om 6 uur. De 6 meest aangevraagd. Je hebt nog even de tijd om jouw favoriet door te geven. Dat doe je via hotdanceradio.nl of doe het via onze nieuwe app. Download die Hot Dance Radio en geef even door wat jouw favoriet is. Draai ik zo meteen ondertussen Robin Schulz en dit is Calvin Harris.
1: What do I say now?

0: Deflect en Need to Feel Loved. Muziek van de Bauza onderweg, Magnetic en Bibi Rexha, David Guetta zometeen, Sad Girls.
1: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
2: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
3: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
2: En garantie?
3: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

prachtige dag vandaag. Zonnetje schijnt rond de 20 graden in Nederland. En vanaf morgen, ja, dan zien we wat meer wolken, wat meer regen. 18 graden langzaamaan richting de 14. En volgende week nog een paar mooie dagen. Met 15 graden en dan volop zon. Altijd Radio met de baan.

hadden een video met de Surf Dude. Hij zat namelijk in een surfduo en dat heette Cut Snake. Ja, daarna dacht hij, ik ga plaatjes draaien. Losing It was zijn grote doorbraak. Fisher, hoorde je. Hadden een video met nu Zurp, Addicted, The Chainsmokers.

Origineel komt natuurlijk van Mojo, Lady, Hear Me Tonight. En dit is dan dat nieuwe jasje wat Oliver Helden zich aantrekt. En ik denk dat dat lekker gelukt is. Welkom bij de middagshow met de allermeeste muziek. Alesso, Katy Perry hoor je en een disco classic. Ring My Bell na Riton en Rise and Shine.

0: These are next. When Hot Dance continues.
1: I'm chasing paradise with you.
0: Hits with a beat.
2: Hot Dance Radio.
3: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
4: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
3: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
3: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
6: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
5: En garantie?
6: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
7: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
8: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
9: Hallo, ik ben Jeroen van Inkel. Jeroen van Inkel. Luister naar mijn show Dreamscape.
10: When you close your eyes, the adventure begins.
9: Elke zondagochtend vanaf 8 uur op

Dance Radio. Station waar je iedere ochtend om 8 uur wakker wordt met de ochtendshow met Bert. En dat is een ochtendshow waar je meteen een glimlach van je op je gezicht krijgt. Richting je werk met alleen maar danceknallers in de ochtend met Bert hier op Hot Dance Radio. En de avond, die hoor je om 7 uur met

0: Hot Dance Radio, zometeen muziek van Medusa en Clapton.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloudtraining? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
3: Klaas IT Training.
2: De route naar IT-succes.
4: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

eventjes een hoekje Italië. Ja, met Medusa en Rani. Medusa brak door met Peace of My Heart. En dit is weer zo'n mooie samenwerking, heet Silence. All Dance Radio, If You Really Love Me, How Will I Know? Hoor je zo naar Clapton en Hannah Bolane.

Dance Radio, als ik een lijstje zou maken met favoriete dance tracks, dan zou deze daar toch ook in staan, denk ik hoor. Het is Look Right Through, Storm Queen. Ja, classic, joh, heerlijk. Hot Dance Radio met Bryson Tiller en Joel Corbin.

0: These are next. La la la la la la la la la la la la. Hits with a beat.
1: ATS Radio.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: 30 years of beats that changed dance music forever. This October, we're

0: Dance Radio. You voted. We counted. Here's your 6 at 6.
1: 6 uur en dat betekent dat het tijd is voor de vaste traditie op Hot Dance Radio. De 6 at 6, 6 tracks, 6 posities. Tellen al van 6 naar 1. En natuurlijk draaien we ze in die volgorde. Op nummer 6 staat vandaag een mooie combinatie van nieuwe energie en een echte dance-klassieker. Mike Williams, Tree Drive en Anti-Calm, Ghost, Grease.
2: Nummer 6.

0: bouwde zijn carrière op met een combinatie van stevige clubproducties, melodieuze hoeks, energieke sets, Don't Believe It. Op nummer 5 vandaag in de 666 Summit en Absolutely. Door naar de nummer 4, dankjewel voor het stemmen, het is jouw lijst. De 6 meest en heetste dance tracks van dit moment. Op 4 Lost Frequencies met Live It Up.
1: Number 4.

Zijn naam hoor je steeds vaker voorbij komen. Het is Colter. Zijn producties die sluiten aan bij die rauwere, groovy gerichte sound die je nu op dit moment in de clubs hoort. Weinig poespas, gewoon lekker, goede baslijn, beetje ritme erin en gaan. En dat hoorde je op nummer 3 vandaag. Hey everybody, Colter. Nummer 2 is voor Ujul. Nummer 2. I'm

De heetste dance tracks van dit moment. Op 2, Usual. Ultra Athena, Move Into The Sun. Op nummer 1, twee artiesten die weten hoe je pop en dance bij elkaar brengt. Hij won onlangs de titel Beste DJ van de Wereld. Davi Guetta hoor je met BB Rexha. BB Rexha, pardon. En Sad Girls op nummer 1. Nummer 1.

0: James Hype en Serotonin. Zometeen muziek van Silva, Bampa, Antoinette en Another samen met Emily Warren.
1: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
2: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
1: En garantie?
2: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

Radio met LSO en One Republic. Mooie samenwerking is dit. En In Your Eyes, wat heerlijk. Donderdag is het op Hot Dance Radio. Dat betekent ja dat het weekend eigenlijk al een beetje begonnen is. In de Hot Dance sessies met Bert vanavond, Lost Frequencies en Rehab.

0: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
3: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
4: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
5: Klaas IT Training.
4: De route naar IT-succes.

Topic en Harvey op Hot Dance Radio. All or Nothing. Dan ben ik een kind uit de 90's. Op de een of andere manier moet ik bij All or Nothing toch altijd aan Linda, Rose en Jessica denken.

van Hot Dance Radio. Of natuurlijk gewoon via hotdanceradio.nl. Of die vernieuwde app op je smartphone. Dat is met een stammenmenu. Echoes from the 90s. Samen met Atlantic Ocean.

0: Het is dus weer wat anders dan FOMO of verlatingsangst. Het is de angst om alleen te zijn. Martin Garrix en Dua Lipa hoorde je. Scared to be lonely. Zometeen op Hot Dance Radio. Kygo en Max McNown. Die nemen je mee terug.
1: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
2: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
1: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
2: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Karsten samen. More to Live About Dance Radio. En Emma en Ellie Goulding daarvoor. Hypnotized hoor die. Hot Dance
1: Radio. Time to clear those dishes. Time to stretch your legs. It's time for your evening break. On Hot Dance Radio.
0: Nou, soms heb je van die platen waarbij je eigenlijk binnen 3 seconden weet, dit zijn de Stereos. En Cry For You van September is daar een prima voorbeeld van. Geen groep trouwens, achter September, maar een Zweedse zangeres, Petra Marklund. En Cry For You stond oorspronkelijk op haar album In Orbit. En in Zweden werd het in eind 2006 als single uitgebracht. Geschreven door Jonas van den Burg, Anu Bhagavan en Niklas van den Burg. Waarbij Jonas ook de productie voor zijn rekening had. En terwijl die muziek eigenlijk heerlijk opgewekt en dansbaar klinkt, is het qua tekst een heel stuk minder gezellig. Het gaat over het punt waarop een relatie echt voorbij is. En Marklund vertelde zelf dat heel veel luisteraars haar streven omdat ze zich zo herkende in die emotie. En internationaal werd het uiteindelijk haar grote doorbraak. Cry For You haalde onder meer de top 10 in Zweden, Ierland, het Verenigd Koninkrijk. En het bereikte zelfs de Verenigde Staten, Amerika, waar het op nummer 74 van de Billboard Hot 100 terecht kwam. En dan denk je, ja, dat lekkere herkenbare synthesizer geluidje, dat geeft me een beetje een small town boy gevoel. Ik heb het even gecheckt in alle bronnen die ik kan vinden. Dat Cry For You niet als een sample van Bronski Beat geregistreerd. Who Sampled bijvoorbeeld vermeldt vooral remixen van Cry For You zelf. Nou, even lekker terug naar de Zero's en genieten van deze. Zweedse melancholie verpakt als pure dance floor energie. September, Cry For You.
1: It's your evening break.

0: this.
1: These are next.
2: Baby, hear me tonight.
1: When Hot Dance continues.
2: Free your mind. My love is what you'll find.
1: Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
4: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
3: En garantie?
4: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
5: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
6: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.

Zo, is dat even lekker beuken. Silver maakt het origineel. Turn the Tide, Dimitri Vegas en Pat B tekenden voor de remix. Hot Dance Radio op de donderdagavond. Met zometeen Diplo en Sony Vodera, Turn Back Time. En ook Moby. Je weet wel, die kale. Natural Blues komt eraan. Is Lost Frequencies en Sandro Cavazza nu. Beautiful Life.

0: Radio. Afrojack, Sia en David Guetta hoorde je ook. Awake Tonight en ook Sigala en Lullaby kwam voorbij. Zometeen hier, die hit van Another en 54 Ultra.
1: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing, Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
2: Klaas IT Training.
1: De route naar IT-succes.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

eens lekker even terugkijken op de zomer van 1991. Jawel, 35 jaar geleden. Noisy hoorde je, Looking Back. Daarvoor Martin Garrix, The Dream of You. En ook Jamie Jones en Camden Cox hoorde je. The State of Mind, het is donderdag op Hot Dance Radio. En dat betekent vanavond vanaf 10 uur de Hot Dance Sessions. Collega Bert is er weer en die heeft een paar fijne mensen meegenomen die plaatjes komen draaien. En ik mag alvast verklappen wie je kunt gaan horen vanavond in

dan check je hotdanceradio.nl. Dan kun je alle hotdance sessies nog een keertje terugluisteren. Hot Dance Radio. Wish the MC's en meteen met Bees and Honey. Show Me Love naar de Swedish House Mafia en Pharrell. Dit is One.

0: this.
1: These are next. When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
3: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
4: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
5: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
4: En garantie?
5: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
6: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
7: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
0: 30 years of beats that changed dance music forever. This October.

heerlijke hypnotiserende synthesizer sound. Ik ga hier goed op. Jam back op je radio. Positief. Goedenavond. Hot Dance Radio. 9 uur geweest. Het is de avond met Ralf. Dat ben ik. En ik draai hit with the beat. Wat dacht je van Robin Schulz en Dennis Lloyd? Die heb ik voor je meegenomen. Young Right Now hoor je nu op Hot Dance Radio.

0: Zometeen even een klein voorproefje op de Hot Dance Sessions zometeen.
1: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
2: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

klein voorproefje op de Hard Dance Sessions van vanavond. Last Frequencies hoor je daar zometeen na 10 uur bij Bert. En ik draaide ze met Live It All. Another scoorde een zomerhit dit jaar. En is er nog steeds met Emily Warren nu. Dit is Silver Lines.

Maar soms kun je dingen niet meer ongedaan maken. Unlove You, Armin van Buuren en het stemgeluid van Neo op Hot Dance Radio. Daarvoor Jennifer Lopez en David Guetta, Save Me Tonight. Zometeen de Hot Dance Sessions vanaf 10 uur. Voor die tijd Oscar met Kay en Khalid en Tiësto nu eerst. Dit is Ritual.

0: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft en neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
3: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
2: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
4: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
2: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
5: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
6: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
5: En garantie?
6: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
7: Did you know that Hot Dance Radio has an app? Well, you do now. Just go to any app store and download the Hot Dance Radio app today. You'll enjoy CarPlay and Android Auto, as well as Hot Dance Sessions on demand. It's free, and it's in every app store. Download today. The Hot Dance Radio app.
8: Hot Dance Radio app.
7: The Hot Dance Radio app. Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Barry. Barry gets you home.
9: And every night, around.

is om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode

0: Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
1: Klaas IT Training.
0: De route naar IT-succes.
2: What's up, everyone? This is Fedele Grand. Check out my show, Dark Light Sessions, every Saturday at 11 p.m. on Hot Dance Radio.
3: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated. Hot Dance is all new. Wake up with Barrett. Barry gets you home.

tonight, we don't just listen, we feel.

0: medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
1: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
2: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
3: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
2: En garantie?
3: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
4: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Scoor nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam.
5: Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.

0: belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeliersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeliersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI.

0: Dance.
1: These are next.
2: And dream a little dream with me.
1: When Hot Dance continues. Hits with a beat.
0: Hot Dance Radio.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing. Class IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft? En neem vandaag nog contact op. Kijk op class-it.nl.
4: Class IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Een goede laptop of pc zonder tweede hypotheek?
8: 072 PC. Refurbished pc's en laptops. Tot 70% korting ten opzichte van nieuw.
7: En garantie?
8: Je krijgt gewoon 2 jaar garantie. Kom langs in Alkmaar. Of bestel op 072-pc.nl.
9: Zo, werkweek overleefd.

0: Kijk eens om je heen. Iedereen staart naar een telefoonschermpje. Wordt het niet tijd dat ze jouw bedrijf daar te zien krijgen? Tijd om met jouw bedrijf online zichtbaar te worden voor de klanten die je nu nog misloopt. Score nu 3 maanden social media beheer voor slechts €450 per maand met de actiecode HOTDANCE. Zoek op Google naar Plain Jane Marketing in Rotterdam. Plain Jane Rotterdam. Met code HOTDANCE DM ons via social media of mail ons de kortingscode en wij nemen contact met je op.
1: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI

0: Fraser are next. I hope that you know I'll never regret you, never regret you. When Hot Dance continues. I said, with a beat.
1: Hot Dance Radio.
2: Een belangrijke zending? Dan wilt u zekerheid. Het Groene Hart Koeriersdiensten is geen pakketdienst. Wij rijden rechtstreeks in uw opdracht van A naar B. Voor zendingen met gepaste spoed, kostbare goederen en leveringen die veilig en op tijd moeten aankomen, wij doen wat wij beloven en behandelen een ander zoals we zelf behandeld willen worden. Het Groene Hart Koeriersdiensten. Persoonlijk, zorgvuldig en betrouwbaar. Kijk op hghkd.nl.
3: Krijg je die ene IT'er binnen je bedrijf maar niet getraind? Of worstel je met de keuze van de juiste cloud training? De oplossing: Klaas IT Training. Wij bieden standaard Microsoft trainingen en op maat sessies over datacenter, cloud en security oplossingen. De complete IT-afdeling getraind in de avonduren, zonder in slaap te vallen? Geef je IT-team de kennisboost die jouw bedrijf nodig heeft. En neem vandaag nog contact op. Kijk op klaas-it.nl.
4: Klaas IT Training.
3: De route naar IT-succes.
5: Oh, na een dag op hakken voel ik elke stap. Gelukkig weet Brigitte precies wat mijn voeten nodig hebben.
6: Ik sta de hele dag voor mijn werk. En ja, dat voel je ook. Maar sinds ik bij Brigitte kom, loop ik weer als nieuw.
5: Of je nu danst, werkt of gewoon goed voor jezelf wil zorgen, bij Brigitte Pedicure Amsterdam aan de Joan Muiskensweg 82 krijgen je voeten de aandacht die ze verdienen.
6: Van medische verzorging tot pure ontspanning. Brigitte laat je weer licht lopen.
5: Brigitte Pedicure Amsterdam. Voeten die weer dansen.
7: Purple Disco.
8: Purple Disco Machine. What's up, it's Purple Disco Machine. Check out my Purple Disco Tales show every Saturday at 8 p.m. on Hot Dance Radio.
9: Quick heads up. Some of the voices in this ad break are AI generated.